0: gezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
2: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. Dit.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Door opruimwerkzaamheden is de N282 Breda-Tilburg tussen Rijen en Gilze in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: maken met de coverband van de Dizzy Mens Band. Hadden wij Everyday in Action.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: vrijgeboden. Hadden wij heerlijke gitaarmuziek op deze vroege zaterdagochtend. Powerplay en Jorde One Summer Night. Het is even na 10 uur geworden. Welkom in het World Clean Up Weekend.
1: Welkom bij Kissen te Vieren met Peter van Echt.
0: En daar hebben we het later deze ochtend natuurlijk nog even over. Maar voor dit moment een bijzonder goedemorgen. En van harte welkom bij deze nieuwe Radio Horizondag die we elke zaterdag en zondag beginnen met het programma Fris uit de Veren. Een hele goede

koffie bij. Het laatste nieuws hebben we ook bij de hand uit de regio. En ik heb u afgelopen week gevraagd om te reageren, om dit programma mee te vullen met zeker ook wat Nederlandstalige platen, waarvan je zegt, nou, die zijn al een tijdje niet meer op de radio geweest. Nou, daar heeft u zeker gehoor aan gegeven. Wat dacht je van deze? Dit is Rita Hovink en Wek me voordat je gaat.

Een van de beste, misschien wel de beste zangeres die Nederland ooit gekend heeft, hadden wij Rita Hovink en Wek me voordat je gaat. Het is om en nabij 15 minuten over 9 geworden. Om de bevrijding van Valkenswaard op 17 september 1944 te herbeleven, zijn er op het Corridor of Freedom aan het Frans van Bestpark in Valkenswaard het hele weekend demonstraties, activiteiten en historische voertuigen te bekijken voor jong en oud. Nog tot en met zondag 20 september staat daar een historisch kampement van Corridor of Freedom opgesteld. Dit is Exile en Kiss You All Over.

wat een heerlijke tijd was dat, hè? De NOS steunplaat. Er zijn er heel veel geweest door de jaren heen. En dit was er eentje van. Hadden wij muziek van Chess en Dave. Jorden, Ain't No Pleasing You. Seniorenbelang Valkenswaard die organiseert dit jaar voor het eerst lezingen op de jaarlijkse terugkerende informatiemarkt. Op de markt die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 26 september in de Hofnar. Daar kom je meer te weten uiteindelijk over zorg, wonen en welzijn. De lezingen beginnen volgende week om 14:55, om 14:30, 14:50 en om 15:50. En naast informatie is er ook ruimte voor ontmoeting. In het Hofnar Café kunnen bezoekers terecht voor een drankje en ook een gesprek. En de markt is toegankelijk met een rolstoel of rollator. En er is zelfs een lift naar de eerste verdieping. Dus dat allemaal volgende week zaterdag in de Hofnar in Valkenswaard. Op onze website kun je daar nog veel meer over lezen. Maar je zult er ongetwijfeld de komende week meer informatie over voorbij horen komen hier op de radio. Dit is Empire of the Sun en We Are the People. We-

Presentator Frank van Leeuwen uit de Budelschoot behoort tot de 3 genomineerden voor de prestigieuze televisieprijs Televizier Ring Talent. Samen met Bram Krikke en Daan Alverink is hij nog steeds in de race voor de felbegeerde prijs. En de winnaar wordt op donderdag 8 oktober bekendgemaakt tijdens het Televizier Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. We houden u natuurlijk op de hoogte. Ik heb u dus afgelopen week gevraagd om het programma Fris uit de Veren in het weekend mee te vullen. En dan vooral met de Nederlandstalige muziek. Liedjes waarvan u denkt, nou, die heb ik al een tijd niet meer op de radio gehoord. En deze kwam ook voorbij. En die vind ik zo leuk. Die hebben we inderdaad alweer een tijdje niet gehoord. Leuk dat u meedenkt. Fris uit de Veren, elke

hoort Erik wel eens zeggen op de maandagavond in Horizon Verbreed. Oude Meuk is ook leuk en hij heeft gelijk ook. 1965 hadden wij Chris Andrews en Jorde de Yesterday Man. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen. Kom dan naar de kinderbeurs Sterksel. En kinderkleding is te verkrijgen in de maten 74 tot en met 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinder- en babybenodigdheden. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien wel het ene koopje te vinden waar je al enige tijd naar op zoek was. En het leuke van het hele verhaal is dat de opbrengst ook nog eens gaat naar een goed doel. Wil je meer weten? Kijk dan op www.kinderbeurssterksel.nl. En het vindt allemaal plaats op het zaterdag 10 oktober tussen 10 en 12 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel.

0: nummer gaat over prille liefde en de romantische gevoelens van een jong persoon. Bernie Taupin, de tekstschrijver van Elton John, was destijds nog zo jong dat hij nog nooit echte liefde had meegemaakt. Toch schreef hij deze plaat voor Elton John. Je hoorde Your Song.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

geeft mij elke keer weer zo'n fijn gevoel, deze plaat van Bluff. Muziek van het album Boven uit 1999. En let op, hè. Deze plaat werd geen hit. Het is ongelooflijk. Oh, yeah.

Mocht je bij jezelf denken, wat is er aan de hand in Kranendonk? Mocht je een heleboel mensen zien lopen met hesjes aan. Die zijn bezig om de straten weer mooi te maken in Kranendonk. Onder de noemer World Cleanup Day. Dat is dus dit week einde. Je kunt alleen meedoen of samen met anderen. Je kunt meedoen bijvoorbeeld met je gezin, je vrienden, je klas, je sportteam, vereniging of bedrijf. En de gemeente, we hebben het afgelopen week natuurlijk al veelvuldig verteld, die heeft gezorgd voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en ook handschoenen om veilig te kunnen werken natuurlijk. En ze halen uiteindelijk ook weer de volle afvalzakken op. En zo kun je dus veilig en makkelijk aan de slag. Dit weekende dus ook in Kranendonk. World

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Maese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond twee kitesurfers uit het water gered. De twee waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is even de hart van de ANWB. De N282 Breda-Tilburg is tot het middaguur dicht tussen Geelze en Rijen in beide richtingen. Een ontmanteling van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Ja, The Wrong Direction hadden wij Passenger. Zaterdag 19 september, elke zaterdag en zondag het ochtendprogramma Fris uit de Veren tussen 9 en 11 uur. Het doet me goed dat u afgelopen week flink hebt gereageerd op mijn vraag om het programma mee te vullen met vooral Nederlandstalige platen die je al een tijdje niet meer op de radio hebt gehoord en die je bovendien niet al te vaak op de radio hoort. En daar zou er dit eentje van kunnen zijn inderdaad. Dit is Willem Duin en het verhaal

dan maar denken dat iedereen mij leuk vindt. Willem Duin en wat een rare man. De provincie Noord-Brabant gaat samen met boseigenaren en bosbeheerders maatregelen nemen om bossen beter bestand te maken tegen droogte. Door langere periodes van droogte en dalende grondwaterstanden krijgen bomen en andere planten steeds minder water. Volgens de provincie zijn gezonde bossen beter in staat om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. En met de maatregel moet de natuur sterker en uiteindelijk ook veerkrachtiger gaan worden. Dit is Carol G en Bruno Mars in Frisuiten.

van bij ons en ook de hits die je kent. Wat een mooie plaat is dit. Carol G en Bruno Mars en You're the Still. On the Wings of a Nightingale, the Everly Brothers.

Ja, lekker lokaal ook, hè. Kira van Maasakkers hadden we met Hey Godde mee. En als ik dan inderdaad naar de weersvooruitzichten zit te kijken voor de komende week, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we te maken kunnen krijgen met een soort van nazomer. En heeft Jan de Weerman dat vorige week niet verteld bij Erik Jan? Volgens mij wel. Zou Erik Jan zo meteen eens willen vragen? Of dat hij aan Jan ook eens wil vragen of hij de term de oude wijvenzomer kent? Dat is een term die hier heel vaak gebruikt wordt voor een soort van nazomer. Het maakt mij niet uit hoe het heet, als hij er maar komt. Ik vind het heerlijk. Dit is Marillion. Do you remember?

Ja hoor, die heeft echt geen zakken. Nee hoor. Ah, wat is dit een liedje met een mooie boodschap ook, hè? Nico Haak. Je kent hem van Nico Haak en de Paniekzaaiers met bijvoorbeeld Honky Tonky Pianissie op het sinaasappelkissie. Maar dit is zo mooi. Ah, een vergeten plaat. We hebben hem graag de revue laten passeren op deze zaterdagochtend. Een militaire parachutist zat een uur vast gisteren in een boom op de hei bij Renkum. De 58-jarige Engelsman oefende voor de herdenking van operatie Market Garden. Hij hing op een hoogte van 7 meter en werd met een hoogwerker bevrijd door de brandweer. En daarbij kwam de hoogwerker ook vast te zitten in het zand. En een heel oud legervoertuig wist die uiteindelijk los te trekken. En zo kon de parachutist toch veilig op de grond terechtkomen. Ja, we lazen het zojuist in de krant. Ik vond het een opvallend bericht. Muziek van Steve Winwood. While you see a chance, denk er dan niet te lang over. Maar pak hem met beide handen aan.

0: En dan te bedenken dat dit een liedje is uit 1972. The World of Today is a Mess. En het is nog waar ook als we om ons heen kijken.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: De hits die je kent.
0: Maar daarom hebben we natuurlijk ook het World Cleanup Weekend. En in Kranendonk zijn ze al volop bezig. Kent u dit nog? Het Les Reed Orchestra met Man of Action? Ik denk het naar alle waarschijnlijkheid wel. Ik krijg

geschreven door Les Reed. Hij schreef onder meer hits voor Tom Jones en ook Engelbert Humperdinck. En gedurende de jaren 70 werd dit als tune gebruikt op zeezender Radio Noordzee.

0: de hits van Radio Horizon op deze zaterdagochtend hadden wij Turn the Lights Off.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Zometeen om 11 uur uiteraard een nieuwe show van de radio tot 2 uur vanmiddag. Dus vooral lekker blijven luisteren. Hebben wij nog Billy Joel en She's Always a Woman to Me. She can kill

Joel schreef het nummer in de jaren 70 voor zijn toenmalige vrouw Elizabeth Weber, die op dat moment ook zijn manager was. She's always a woman to me. Blijft een mooie plaat toch, hè? Oh, heerlijk. Dit is Alan Walker en Heartbreak Melody.

Ja, en daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Fris uit de Veren. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zaterdag van. Bovendien een heel goed weekend. En zometeen veel plezier met de show van de radio met Erik, Jan en Dianne. Morgen om 9 uur dan met...

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bommenauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De N217 Spijkenisse Dordrecht bij de Kiltunnel 4 kilometer file. Op de N282 Breda Tilburg is de weg in beide richtingen dicht tussen Geelse en Rijen door de demontage van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat duurt tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie. Jan de Sterke.
4: Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuw avontuur van de one and only Guilty Pleasure Show hier

0: de radio. Aan het begin van een nieuwe show van de radio.
1: Ik zal eens wel vertellen wat ik ieder weekend doe. Na een week hard werken ben ik er best aan toe om even lekker te chillen. Zet de radio aan. Van 11 tot 2, volume op 10. Om lekker aan!

speciale dank natuurlijk aan Peter van Echt. Hedieke, welkom bij een nieuwe show. We gaan van alles doen. We gaan het hebben over de baan en stagemarkt binnenkort. Een kans om een baan te scoren als je nog werkzoekende bent. En ja, dan moeten we het goede doel en werkloos, coachwerkloos ook even draaien eigenlijk. Dat hoort dan ook alweer in het radioprogramma. Maar eerst, een hele...

0: denken, dat kan toch niet op jullie slaan, Erik-Jan? Diane is nog geen jongen. Nou, ze zegt zelf wel vaak. Ik ben al een hele grote jongen, hoor. Dus ja, dat kan ik best. The boys are back in town. Tell Lizzie.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik-Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Oh man, ik heb zo heerlijk geslapen. En dat na een geweldige avond gisteravond in Valkenswaard. Rondje gemaakt langs al die wagenbouwers die daar druk aan het prikken zijn. De priknacht is een feit in Valkenswaard. Er wordt tegen de klippen opgewerkt om morgen die prachtige bloemencorso te laten stralen in het centrum van Valkenswaard. En stel, je bent slechte been. Je kan er niet bij zijn of wat. Dan ook. Je hoeft niks te missen. Je kan het zien op Horizon Televisie bij 1 Kempen. Bij Omroep Veldhoven en Kempen TV. En we zenden het uit morgen live vanuit het centrum in Valkenswaard. Mooi op de statie. En het wordt een gezellig boel. Vanaf 2:15 kun je kijken. Ja, en ja, de sfeer alleen al in die groepen, bij die bouwers. Het was gisteren gewoon genieten geblazen. Even iedereen bedanken voor de gastvrijheid van ons twee, van die allebei. Jan is er niet, die is druk. Die kwam er net tegen met 2 groene spuitbussen verf. Lantaarnpaal groen. En ze zei, ik heb geen tijd, ik moet door. Oké, dat kan. Leuk dat je luistert. Van alles in het radioprogramma. En dit is bijvoorbeeld...
3: Hey Tino!
0: Een hele mooie. Yeah.

dit gaat dus gewoon een grote hit worden, dit, hè? Niets geks. Aan de bar met Tino. Is echt waar. We drinken geen. Ik hoor ook helemaal niks geks of zo. Ik ga me drank snel halen. En morgen kom ik bestalen. Ik hoor niks geks. Tino Marten op de radio bij Horizon in de show van de radio. Dus dadelijk even een leuk intro-plaatje draaien voor het gesprek wat we daarna hebben. Met de organisatie van de Baan- en Stagemarkt binnenkort in Weert. Speciaal voor alle inwoners

0: van de sterke.
1: Nou, ik hou meer van, zeg maar, mooie dingen.
2: Maar dat is, ieder mag zijn eigen smaak.
1: Ja, ik vind het heel mooi.
2: Ja.
1: Heel mooi gemaakt. Nou, meneer, succes.
2: Bedankt.
1: Gelukkig zo te zien. Nou, waarom doe je zo raar?
3: Erik Jan de Sterke. Radio.

0: Aan de telefoon Marlou van der Kampen. Zij is van OZC en de banenmarkt die binnenkort plaatsvindt. Marlou, welkom in het programma.
1: Hoi.
0: Bezig erbij.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: Trouwens ook werkt, jullie gaan organiseren een banenmarkt binnenkort.
1: Ja.
0: 9 oktober. Ja, Stadhuis in Weert. Is het nodig?
1: Ja, dat denk ik wel. We doen ons best om het arbeidspotentieel in Kranendonk ook in Kranendonk te houden. En dat doen we eigenlijk voor de ondernemers, voor de bedrijven. Maar ook voor onder andere de scholieren die in Kranendonk, maar ook buiten Kranendonk naar school gaan. Om ze een werkplek of een stageplek te kunnen bieden binnen Kranendonk.
0: Ja, ik zag ergens voorbij komen dat er ruim 60 potentiële werkgevers actief op zoek zijn naar nieuw personeel. Dat zijn behoorlijk wat banenkansen, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook. En we zitten inmiddels op zo'n 70 bedrijven die deelnemen. En dat gaat van bouwtechniek tot aan de zorg. Dus er is voor ieder wat wil, zullen we maar zeggen. En dat gaat van bijbaan tot een fulltime baan.
0: Ja. Je zit ook bij OZC, Ondernemerscontact Kranendonk. Je spreekt dus heel veel ondernemers die constant bezig zijn met het leveren van producten, dan wel diensten. En dus overal op zoek zijn naar mensen. Is die vacatureaantallen, zijn die zo groot op dit moment? Is het meer of minder als, laten we zeggen, een paar jaar geleden?
1: Nou, je merkt in bepaalde sectoren, hè, met name de techniek, bouw, maar ook de horeca, de zorg, dat daar nog steeds heel veel vacatures en vraag om mensen is. Dus of het meer is dan een aantal jaren geleden, weet ik niet. Maar ik denk dat we met z'n allen op zoek zijn naar de gouden handjes. Die willen we allemaal. En ja, daar is natuurlijk een heel grote vraag naar.
0: Ja, is er een bepaalde leeftijdscategorie waar jullie in zoeken?
1: Nou, als ik puur kijk naar de banenmarkt, dan hebben wij een apart blok ingericht. Dat is een uur van 1:30 tot 2:30 voor scholieren. Dus die echt op zoek zijn naar een bijbaan of oriënterend zijn in welke richting dat ze willen gaan studeren. Maar ook waar ze later willen gaan stage lopen of misschien wel later een baan willen gaan zoeken. Daarna hebben we van 3:30 tot 5:30 is de banenmarkt open voor iedereen. En dat geldt voor mensen die via het UWV of uitkeringsgerechtigde of wat dan ook, maar voor alle mensen die een baan zoeken of een keer willen oriënteren of er misschien iets anders op hun pad kan komen, is de banenmarkt geschikt. En bepaalde sectoren, kijk, wat je ziet, wat ik al zeg, is horeca, bouw, techniek, zorg, maar ook andere beroepen zoals de retail is aanwezig. Dus er is voor ieder wat wils eigenlijk. En we zoeken niet in een bepaalde, alleen in een bepaalde sector of een bepaalde leeftijdscategorie.
0: Ja, het vindt plaats op vrijdag 9 oktober. Hoe laat begint het?
1: 1:30.
0: 1:30 begint het?
1: 1:30 voor de scholieren. Die zijn ook expliciet daarvoor uitgenodigd. En de officiële voor alle andere mensen begint het om 2:30.
0: Ja, voor mensen die een baan zoeken of leerlingen die op zoek zijn naar informatie over een bedrijf, dan wel een stageplek in de toekomst, is het natuurlijk de gelezen kans om bijna zoveel werkgevers op één plek te ontmoeten.
1: Zeker, ja. Daarom hebben we ook de krachten gebundeld samen met werk.com en het UWV. Ja, dan bereik je natuurlijk een groter publiek, maar ook meerdere bedrijven en bredere sectoren die daar aanwezig zijn.
0: Ja, niet alleen kun je daar ondernemers ontmoeten, werkgevers, potentiële werkgevers. Je kan bijvoorbeeld ook je cv even laten checken, hè?
1: Ja, klopt. We hebben een gratis cv-check. Ja, dat maakt het ook interessant om eens even langs te komen. Om eens even te kijken of dat allemaal nog up-to-date is en hoe je daar in deze tijden mee omgaat. Mocht je daar lang niks meer mee gedaan hebben, dan is er nu in ieder geval een mogelijkheid om er weer eens even kritisch naar te laten kijken. Een fotograaf is ook aanwezig, dus je kunt eventueel ook nog een portretfoto laten maken. Dus ja, wat dat betreft kunnen we je op alle fronten helpen. Ik zou zeggen, kom gewoon langs en laat je informeren en kijk ook wat bij je past en wat er op je pad komt. En wellicht gaan er deuren open of gaan je ogen open die denken van hé, dat kan ook interessant zijn voor mij. En het mooie is dat je daar natuurlijk direct in gesprek kunt gaan met de werkgevers, maar ook voor de werkgevers om direct in contact te komen met een potentiële werknemer zonder dat er een brief of wat dan ook tussen zit.
0: Dat is eigenlijk ook meteen het allergrootste voordeel, hè? Want als je er tegenop ziet om die brief goed te maken en voor die eerste indruk, je bent gewoon op die banenmarkt, je bent er als jezelf, je loopt op je gemak rond. En je hebt de kans om iemand de hand te schudden waar je misschien in de toekomst wel mee in gesprek kan gaan om daar te gaan werken. Dus het is veel minder eng als je daar naartoe gaat om te solliciteren.
1: Ja, zeker. Het is heel laagdrempelig, inderdaad.
0: Goed, 9 oktober, vrijdag is dat. Noteer je agenda voor scholieren vanaf 2:30. Voor de baanzoeker vanaf 2:30 eigenlijk de officiële opening. Duurt tot 4:30, geloof ik, hè?
1: Klopt, ja, 4:30.
0: Nou, de kans van je leven om in contact te komen met potentiële werkgevers. En ik denk dat je die kans moet pakken. Vindt allemaal plaats op het stadhuis in Weert. Via de hoofdingang naar binnen of is er een speciale ingang?
1: Nee, via de hoofdingang naar binnen. Daar zal Fortune Coffee ook aanwezig zijn om je lekker kopje koffie aan te bieden. Ook bekend natuurlijk binnen de Kranenhoekse ondernemers. Dus voel je welkom en kom zeker een kijkje nemen.
0: Nou, dankjewel voor de uitnodiging en dankjewel voor je uitleg.
1: Zeker, dankjewel. Graag gedaan.

alweer? Toen gingen we nog op stap. Of ik was toen op vakantie. En toen hoorde ik dat plaatje voor de eerste keer. Of ik had toen verkering. Of weet ik wat. Ik maakte iets bijzonders mee. En dan ga je piekeren. En dan is het soms heel lastig om eruit te komen. Ik ga je helpen. Het kwam uit 19.

Ik vind het bijna knap hoe je een einde als dit aan een plaat kan bedenken. Milky Chance en Stolen Dance. Hier in de show, de For Real to Real en Lie.

Ze doen het echt ongelooflijk goed, die Roxy Dekker, om het zomaar eens even als wat oudere radiomaker vast te stellen. Samen met Arnoldie en Ronnie Flex natuurlijk, hoe het ook is, hier in de show.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Erik-Jan de Sterke.
9: En goedemiddag, welkom in uur 2 van de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Leuk dat je luistert onderweg naar 2 van alles wat we graag met je delen, behalve muziek.

Shake was dat natuurlijk. En You Know I Love You, 1976. Ik weet nog dat ik toen met mijn ouders op vakantie was in Frankrijk als klein mannetje. En ja, dit blijft je bij op de een of andere manier. Ik weet ook niet hoe dat eigenlijk komt. Het geheim, de kracht van muziek. Dat zal het zijn. Oh, dat is zo mooi. Roxette.

Oh mijn god, wat heb ik nou gedraaid? Dit doe ik nooit meer. Wat een vreselijke plaat was dat dan, zeg. Soms maak ik me best wel zorgen over onze muzieksamenstellers bij Radio Horizon. Ik moet toch eens even een keer op de koffie gaan bijzen. Oh man.

0: Het gaat weer gebeuren. De dameskledingbeurs in Leende komt eraan. In de Schammert binnenkort op 27 september. Aan de telefoon heb ik Rita Bos. Rita, welkom in het programma.
1: Dankjewel.
0: Het gaat weer gebeuren.
1: Zeker.
0: Zijn we er klaar
1: volgende week,
0: voor?
1: Ja, we zijn er al bijna klaar voor. Volgende week zondag, 27 september, 11:30 tot 2:30... bij de Schammert.
0: Het evenement waar je met je man naartoe gaat. Je man parkeer je in de kroeg of in het bushokje voor de Schammert. Want die mag niet binnen. Het is ladies only, hè?
1: Zo is het, ja. Ladies only. En de mannen die kunnen gewoon lekker aan de bar zitten. Of als zonnetje schijnt nog even lekker buiten zitten.
0: Er staat hier letterlijk, mannen mogen wachten aan de bar. Ze moeten niet zeuren.
1: Zo is het.
0: Ja. Maar goed, voor de dames een kans om een kledingstukje te scoren, hè? Er zijn heel veel kledingartikelen die jullie hebben.
1: Heel veel. We hebben 100 lijsten uitgegeven. Dat betekent dat we zo tussen de 2500 en de 3000 stuks kleding en schoenen aan verwante artikelen hebben. Tassen,
0: sieraden.
1: Sieraden, van alles. Ik kan het zo gek niet bedenken.
0: Sjaaltjes.
1: Ja, heel goed. Sjaaltjes.
0: Er zijn mensen die struinen heel het land af op zoek naar sjaaltjes, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. En dan zijn ze bij ons ook aan het goede adres. We hebben keuzes genoeg. De keuze is Reuven.
0: Ja, echt waar. Moet je voorstellen, dan komen de mensen uit Purmerend voor sjaaltjes naar Leende. Zo bekend is die dameskledingbeurs bij jullie intussen, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo ver komen, maar we hebben wel elk jaar vrouwenbezoekers uit Roermond. En van over de grens zelfs, uit België komen er altijd een aantal. Dus dat is helemaal leuk.
0: Ja. Ladies only, met grote koeienletters, een geweldige beurs. Het begint hoe laat volgende week?
1: 11:30 tot 2:30.
0: Het is maar 2 uurtjes dat de mannen zich even zichzelf moeten vermaken en de dames even lekker rond kunnen shoppen.
1: Drie uur.
0: Oh, sorry. Het is maar 3 uurtjes dat de mannen zichzelf moeten vermaken en de dames lekker rond kunnen shoppen. Kunnen mensen ook, zijn er pashokjes?
1: Ja, we hebben een heel groot paskamer. Daarom mogen er ook geen mannen naar binnen, waar de dames allemaal gezellig door elkaar passen. Met een fantastische grote spiegelwand van die balletspiegels. Dus je kan het ook goed zien. En gevraagd en ongevraagd advies van de medepassers krijg je dan, hè?
0: Ja. Zoeken jullie nog een dishjockey? Voor die... Nee, grapje, grapje. Gekkigheid. Tot slot, wat zijn de intreekosten?
1: Je mag gratis naar binnen. Je bent ook helemaal niet verplicht om iets te kopen, dus het kost niks. En als je iets koopt, is het altijd zo'n klein prijsje. Dus je hoeft geen dikke portemonnee mee te nemen.
0: Wat trouwens wel leuk is, ik zie onder, heeft Dianne genoteerd, herenkleding kan ingeleverd worden voor het leger des heils. Dus mannen buiten uitkleden, aan de bar gaan zitten, vrouwen naar binnen, sjaaltjes en kleding kopen. Precies dat, hè?
1: Ja, zeker.
0: Goed, wordt een gezellige toestand. Ik wens je veel plezier met de laatste puntjes op de i. En veel plezier volgende week met de kledingbeurs.
1: Ja, dankjewel weer voor de aandacht. En tot over een half jaar, hè?
0: Tot over een half jaar, Rita. Doei.
1: Dag.
0: Hoi, hoi.
1: Dag.

0: Ik denk, ja, wat voor plaat draai ik nou achter dit gesprek? Toen kwam ik met deze uit. Love Limited en I'm so glad that I'm a woman.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen.

moest hem gewoon even op de radio draaien. De Kaiser Chiefs natuurlijk. En Ruby Ruby 2007. Na Carol Emerald en Tangled Up. Hier in de show. 12:15. Dit is lekker.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn wat files op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Bijna 10 minuten vertraging in 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 10 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 2 kilometer file. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij de Kiltunnel 3 kilometer file. En verder bij de A16 nog eens 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
9: Ja, goedemiddag. Welkom bij de derde uur van de show van de radio. We hebben van alles voor je in petto. Dus hou de radio gezellig hier en ga met ons mee richting een uur of twee.

Ik weet dat die zangeres zo'n ontploft kapsel had. Er was iets met haar föhn gebeurd volgens mij, als je naar haar keek. Ze stond echt helemaal uit elkaar gewaaid en gewapperd. Ik heb het natuurlijk over T-Po uit 1987. Shania Rand na David Bowie. En This Is Not America. Hier in het derde uur van de show. Als wij iets voor je kunnen doen, stuur even een mailtje naar Dianne@rtvhorizon.nl.

I'm Sitting Down Here. Lean Marlin uit 2000. En daarvoor zat Pitbull featuring Chris Brown en Fun. En Janelle Spiro en Great Expectation. Het kan allemaal hier in het radioprogramma. En soms dan duiken we even die oude hitarchieven in. En vinden we weer zo'n snoepje van lang geleden. Dit, vrienden, is A.

zullen we het plaatje laten eindigen, jongens? Ah, doe maar iets met je vingers, dan komt het wel goed, denk ik. Ja, Wevelin Lenné en Love Me Not. En daarvoor Aha, eentje uit de top 2000 alle tijden. En de Cry Wolf. Ik heer niet die Take On Me. Die doen we weer een andere keer. Waar

Ik vond vooral het begin zo mooi. Het begin van een plaatje. Zegt vaak alles over de rest van het nummer wat je gaat horen. En ik moet eerlijk zeggen, vaak in de eerste seconde als ik een liedje hoor, misschien heb jij dat ook wel, dan weet je al of je het mooi gaat vinden. Gek is dat eigenlijk, hè? Je hoort het Douwe Bob.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ook 10 minuten in de file. Net als op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Verder is het heel druk op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. Daar heb je ruim een half uur vertraging. Het is daar zo druk door de werkzaamheden aan de A29, die is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij het programma Over de Grens deze zaterdagmiddag 19 september. We gaan het hebben straks in Prompt mee voor een goed idee over de bloemencorso in Valkenswaard.

Er niet meer aan gewend te raken dat iemand niet meer om je heen is. Een trieste boodschap in een vrolijke noot gebracht. The Beat bracht dit plaatje uit in 1983. Can't get used to losing you. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens. Op Radio Horizon te beluisteren iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Ron Frans is mijn naam en wil je invloed op dit programma uitoefenen? Doe dat dan via een mailtje op ron.fransen@rtvhorizon.nl.

Missen van een stukje waardigheid, het ontbreken van zelfvertrouwen. Daar gaat dit plaatje over van Blackstreet en Dr. Dre. Het heette No Dignity. Misschien ken je de zin, they paved paradise and put up a parking lot. Dan hebben we het over de Counting Crows. En zij maakten van Joni Mitchell's Big Yellow Taxi in 1999 een eigen hit. De boodschap is heel actueel. We ontdekken vaak pas wat iets waard is als het verdwenen is. Een stukje groen, rust, vrijheid of misschien een persoon. Wat zou jij missen als het morgen ineens weg was? Dat is de vraag tijdens Counting Crows en Vanessa Carlton, Big Yellow.

van de Pretenders uit 1981. En dat brengt me bij een onderzoek wat gehouden is naar de kwaliteit van slapen. 1 op de 5 Nederlanders heeft langdurig slaapproblemen. 63% is niet tevreden over de eigen slaapkwaliteit. En dat is best bijzonder, want we brengen toch ongeveer 1/3 van ons leven slapend door. En toch zijn we er blijkbaar niet zo goed in. Misschien moeten we stoppen met slaap als tijdverlies te zien, want soms is helemaal niets doen juist heel nuttig. Dus de vraag is, wanneer heb jij voor het laatst echt uitgeslapen? Mag je even over nadenken tijdens YouTube. Dit is Still Haven't Found What I'm Looking For. En dat is die heerlijke nachtrust.

I Still Haven't Found What I'm Looking For. Muziek van U2 uit 1987 hoorde je. We gaan naar het item prompt. Mee voor een goed idee. Vandaag misschien wel een hilarisch idee. Want

Jonas Blue blijft ook lekkere hits maken. In dit geval samen met Malieve. Het nieuwe plaatje heet The Edge of Desire. Ik kijk even naar de agenda van Theater De Borg in Budel. En die hebben komend weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, voorstellingen van gebracht door T-Force. En het programma heet Live. Vier voorstellingen dus. Het is een culturele theatershow, inclusief eten. Kun je nagaan. Alleen op zondagmiddag is de voorstelling zonder eten. Meer informatie daarover vind je overigens op de website theaterdeborg.nl.

ode aan de voluptueuze vrouw. Mika bracht hem in 2007. Big Girl, You Are Beautiful. Volkerswaard staat dit weekend behoorlijk op zijn kop. Het Corso en Cultuurfestival is tot en met zondag in het centrum van Volkerswaard. Genaat is toegankelijk bovendien. Vandaag is er onder meer Volkoren, een belevingstocht rond de bevrijding en het openingsconcert op het Carillon. Volkerswaard Volkoren dus. Morgen de grote Corso-parade. En vandaag zijn er natuurlijk een heleboel mensen druk bezig met het prikken van dahlia's in Valkenswaard. En om hun nog even een boost te geven en wat extra energie, voor jullie, Zetu en de tandenpoort.

Sugababes en Hole in the Head hoorde je hier op Radio Horizon. Morgen 20 september geeft de Dr. Anders Karen Hamaker zondag een lezing in de Perron in Hezen. Kloppen de dingen wel zoals wij denken dat ze zijn? Karin zet ons met haar scherpe geest aan het denken en neemt je mee in het kleine dat het grote gaat veranderen. Dat is dan ook het titel van het evenement morgenmiddag om 1 uur. Kijk maar eens op de website hetperron.nl.

0: de muziek van Nickelback uit 2012. Het heette Lullaby. Leuk plaatje wat mij betreft. Een opmerkelijk nieuwtje deze week. Het werd wereldnieuws. Een Amerikaanse nieuwslezer had deze week namelijk een heel menselijk probleem. Hij versliep zich voor het eerst in 23 jaar. Zijn wekker had het namelijk begeven. 23 jaar lang op tijd. Eén keer gaat die wekker stuk en meteen landelijk nieuws. En in Amerika werd dat heel groot gebracht. Soms heb je 23 jaar discipline nodig om één keer gewoon mens te mogen zijn. En dat brengt mij bij drukwerk.
1: Ik dacht...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is onder meer druk door werkzaamheden. De A29 is deels dicht en daardoor is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht. Vertraging is een kwartier. De A17 loopt het daar ook vast van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Je hebt een kwartier vertraging. En op de N217 van Spijkenissen naar Dordrecht sta je een half uur in de file voor de aansluiting met de A16. Verder staat er file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: En in het tweede uur van het programma Over de Grens hebben we straks rond 3:30 weer de mix van de week. En daarin de platen van Kesha en Donna Summer naadloos.

Inner Circle met een hit uit 1994, Games People Play. Een plaat die aan actualiteit nog steeds niets heeft ingeboet. 19 september vandaag is dag nummer 262 van het jaar. Dat betekent dat we nog 103 te gaan hebben tot aan het einde van het jaar. Maar voor deze regio is 19 september wel een historische datum. In 1944 werd Eindhoven bevrijd. Een dag later werd de stad zwaar gebombardeerd, waarbij zo'n 200 doden vielen. Vrijheid voelt vandaag vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk nooit geweest. Kijk maar eens naar de huidige geopolitieke situatie. Can you-

Mountaineering weer en Going to the Run blijft een mooie plaat. 1991. Uit onderzoek van Indeed onder ruim 1500 Nederlandse werknemers blijkt dat ruim 22% tijdens afgelopen vakantie druk voelde om bereikbaar te blijven. Dus zelfs als je vrij bent, kan je telefoon nog gewoon aan het werk zijn. En misschien moeten we daar maar eens een nieuwe Nederlandse gewoonte van maken. Na werktijd de telefoon op vakantie sturen. Stop hem in een kluisje en zet vooral het geluid uit. Dan heb je volgens mij pas echt vakantie. Maar ja, wie durft dat tegenwoordig nog? We gaan ons zorgen maken. Level of Concern. Dit zijn 21 Pilots.

Bruno Mars en 24K Magic. En misschien gebeurt die magie vanavond ook bij Heeselende Zingo. Vanavond gaat in de Schammert en Leende dak eraf met Zingo. Een soort muziekbingo, maar dan interactief, muzikaal en met live entertainment. Je hoeft dus niet goed te kunnen zingen, maar je moet vooral goed kunnen herkennen. En dat is misschien precies waarom muziek zo mooi is. 3 seconden van een nummer en ineens weet je weer waar je was toen je het nummer voor het eerst hoorde. En misschien geldt dat ook voor Bruno Mars en 24K Magic.

Van Velzen en Baby Get Higher. Vanochtend is er al bij de Britse begraafplaats aan de Luikerweg in Valkenswaard de bevrijding herdacht in Valkenswaard. Maar je kunt de hele dag door nog in Van Best Park in Valkenswaard gaan kijken naar het legerkamp en een expositie over de bevrijdingsroute in en rondom het Van Best Park. Meer informatie daarover vind je op onze website echttvhorizon.nl. Gaan wij naar Billy Joel heen en tell her about it.

Billy Joel en Tell Her About It. En het gaat in dit geval over een verhaal wat aan een vrouw gepresenteerd wordt. Maar ga daar een link leggen naar twee vrouwen en twee tijdperken. En met eigenlijk maar één boodschap. Laat je ze lekker gaan. Kesha zette in 2009 de wekker voor TikTok. Donna Summer deed dat ruim 30 jaar eerder al met Bad Girls. De een met glitter en champagne, de ander met disco en hoge hakken. Maar allebei weten ze, regels zijn soms bedoeld om ze even te vergeten. En die regels zijn ook wat flexibel toegepast in de mix van deze week. Dit zijn Kesha en Donna Summer. Wake up.

Nou, dat is niet makkelijk toegeven dat je ook wel eens fout kunt zitten. Kensington deed dat vol overtuiging in I Could Be Wrong. En daarvoor hoorde je de mix van de week. Kesha versus Donna Summer. In Valkenswaard in de Hofnar vanavond een optreden van Ryan Pandai. En dat is een cabaretprogramma wat waarschijnlijk niet verder aangekondigd hoeft te worden. Mocht je er meer over willen weten of kaartjes willen kopen, dan doe je dat via de website hofnar.nl. Vanavond Ryan Pandai.

denk je aan Texas, dan denk je aan die oliepompen en die ja-knikkers, zoals dat dan met een mooi woord heet. Maar Texas is toch wel iets meer, blijkt uit het liedje van Ella Langley. Het heet The Choosing Texas. Texas. Beleef het cultureel lint in Weert morgen. Van 1 uur 's middags tot 5 uur 's middags geniet je in de binnenstad van Weert van gratis muziekoptredens, dansshows, theatervoorstellingen, familieactiviteiten. Feestelijke dag voor jong en oud in het centrum van Weert. Kijk maar eens op de website van het Muntheater. En dat is muntheater.nl. Muziek nu van Nelly Furtado.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door werkzaamheden staan er files. De A29 is deels dicht. Het is daardoor druk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Ook op de N217 loopt het daardoor vast van Spijkenissen naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16. En ook daar is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom in de derde uur van het programma Over de Grens, met straks om 4:30 de reggae-plaat van de week. En dat is deze week met een knipoog naar Kenny Rogers en een wereldhit die hij had in 1978.

Wie heeft de film wel niet gezien, zou ik bijna willen vragen. Saturday Night Fever, The Bee Gees en More Than a Woman hoorde je. Vandaag wordt in Kranendonk de Bevrijdingendag met een tocht langs 7 monumenten. In Hamond wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het bevrijdingsvuur wordt meegenomen en bij monumenten zijn toespraken, een gedicht, bloemen en de Last Post. Een mooie gedachte voor deze zaterdag. Vrijheid is pas echt iets waard als je beseft dat iemand ervoor heeft gestaan. Dan muziek van Michael Jackson op Radio Horizon. Dit is een hit uit de jaren 90 en die heet Blood on the Dance Floor.

In de categorie nieuwe vlotte muziek, uptempo muziek, Hoody Another en 54 Ultra. Het liedje heette Talk to You en daarvoor Michael Jackson en Blood on the Dance Floor. Zaterdag 19 september vandaag, het is vandaag de dag van de diëtist. Nou, is dat niet een onderwerp waar je misschien aan wilt denken, maar zou het dan betekenen dat de diëtist vandaag zelf gaat lijnen? Grote vraagteken tijdens Not Giving Up on Love.

Voor de Queen met een hit uit 1982 en die heet het Breakthrough. En soms heb je ook een doorbraak nodig om stappen te maken. Inwoners van Heezerleende kunnen vanaf nu terecht op een nieuwe lokale website. De stap naar gezonder in Heezerleende. De officiële lancering daarvan vindt vandaag plaats. Een artikel daarover lees je op onze website echttvhorizon.nl. En als je dan gezonder leeft, dan heb je ongetwijfeld meer energie. Vraag maar aan Evelyn Thomas. Hi.

hoge energie. En dat voortkomend uit de liefde. Daar kan geen thuisbatterij tegenaan, zou ik willen zeggen. Evelyn Thomas met een hit uit 1984. En die heette High Energy. We gaan naar de reggae-plaat van de week. En dat is een duidelijke knipoog naar Kenny Rogers en de wereldhit die hij in 1978 had. En die heette The Gambler. De beroemde les van de gokker kennen we allemaal. Hè? Wanneer je moet stoppen en wanneer je vooral moet weglopen. DJ Flay giet dat verhaal in een reggae-jasje. Rustiger, zonniger, maar de boodschap blijft overeind. Eigenlijk geldt die les niet alleen aan de pokertafel. Ook in het leven moeten we soms durven zeggen, nu is het ver genoeg. Maar ja, wanneer is dat moment precies?

0: Ja, en het was al een hele relaxe plaat in 1978 van Kenny Rogers. Maar nu in de uitvoering, in de reggae-uitvoering als reggae-plaat van de week, heb ik zitten genieten. En ik hoop jij ook.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Alex Warren met een nieuwe hit en die heet Fever Dream. We kijken even naar de agenda wat er vanavond op tv te zien is. Mocht je niet naar een van de activiteiten gaan, want er is veel te doen in de regio. Maar goed, blijf je thuis en kan ik je twee films aanbevelen. Al beiden te zien op RTL 7. Om 8 uur is dat Man in Black International, een actiecomedie. En om 9:50 is dat de actiefilm Godzilla. Een film die toch ruimschoots bekend is. Vanavond dus op tv, op de reguliere tv-kanalen. Gaan wij naar muziek van DJ Snake. Dit is Loco Contigo. Doen.

uit 2013. Basti en Pompey. Pompey moet ik uitspreken. Daarvoor DJ Snake en Loco Contigo. Vanavond een optreden in de Bosuil van Nona van der Wansen. Bekend als Nona. Een Nederlandse zangeres die met haar stem rechtstreeks uit haar ziel lijkt te zingen. Combineert soul, blues, rock en pop. En dat kun je vanavond gaan beluisteren in de Bosuil. De kaartjes en meer informatie verkrijgbaar via de website debosuil.nl. De zaal gaat open om 8 uur. Het optreden begint om 9:15. En morgen staat in diezelfde Bosuil een Beach Boy Best gepland. En dat is natuurlijk een hartstikke leuk evenement met een coverband die de muziek van de Beach Boys op een fantastische wijze weet te brengen. Maar het slechte nieuws is, het is uitverkocht. Het goede nieuws is, wij brengen je in de stemming met First Class. The

Shakira samen met Freshly Ground. Je hoorde Waka Waka. Voor de liefhebbers van de bloemencorso in Valkenswaard morgen, maar die zelf dan niet op uit kunnen, houd onze website in de gaten en ons tv-kanaal in de gaten. Want we gaan er morgen uitgebreid verslag van doen via RTV Horizon. Onze website is rtvhorizon.nl.

Jimmy Ruffin en Hold On To My Love hoor je. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Straks hoor je nog Kingston Town van UB40. En hebben we Milo nog voor je in de aanbieding. Maar gaan wel vast afscheid van je nemen. Dank je wel voor het luisteren. Een heel fijn weekend toegewenst. En veel plezier met alle activiteiten die er in de regio zijn. Denk daarbij vooral de kermis in Grachtel. Bloemencorso in Valkenswaard om de Marsenpark te noemen. Of de Zingo in Leende vanavond. We gaan weer afsluiten met wijze woorden. Vandaag komen die uit de mond van Albert Einstein. We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Tot volgende week.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon. Horizon.
0: Hans van der Meijs.
6: Hey. Het nieuws van bij ons. Oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
8: En dan nu, dames en ook heren, Hans van der Meijs. Op de radio.

hartelijk welkom. Je luistert naar Popijzer. We zijn daar 2 uur lang. Het is weekend, een belangrijk weekend. En zeker voor degenen die in Valkenswaard wonen. En zoals je weet, ik woon in Valkenswaard. Dus we hebben het over dit weekend. Het Corso weekend in Valkenswaard. En dan hopen wij natuurlijk op een droge, mooie zondag. Ja, zeker weten. En dat komt best wel goed. Van harte welkom. De vakantie zit erop en we zijn er weer bij de komende 12 maanden. Ach, boem boem. Hey Samuel, hoe is het jongen?

Dua Lipa, I Can Be The One. We zijn in elk geval de komende 2 uur The One. Want je luistert naar Popwijzer en dat is elk begin te beluisteren. Ach, 2 uur lang. Ach, het moet er even tussendoor. En over het Corso Valkenswaard, daar gaat het over. Daar ging het in het begin van het programma over. We zenden dat namelijk uit op...

0: nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon. Dit is Popwijzer op Radio Horizon met Hans van der Meis. Hans@rtvhorizon.nl.

Great Expectation. Je hoorde Shanna Spiro een grootheid aan het worden. Dat is langzaamaan en dat mag ook wel. Terug naar de jaren 80 deden we met de Detroit Spinners. Natuurlijk uit Detroit afkomstig en Working My Way Back to You. Varkenslaat verandert op zondag 20 september, dat is heel dichtbij, hè? In een kleurrijke bloemenzee tijdens het bloemencorso Varkenslaat. Een camper doet live verslag van deze corso-parade. En de uitzending zal beginnen om 14:15. En is te zien op Camper TV, Omroep Veldhoven en natuurlijk op RTV Horizon. En tot en met zondag de 20e is het natuurlijk ook het cultureel Corso Festival in Varkenswaard. En dit jaar is dat voor de 5e keer. Het festival is het openingsfestival voor het culturele seizoen in Varkenswaard. En is gratis te bezoeken. En het Corso trekt daarna dus door de straten van Varkenswaard heen. En dat is zeer zeker de moeite waard. Ga er eens naar kijken. Het Bloemencorso dus om 14:15 op tv op zondag. En het Corso is prachtig. Je moet er eigenlijk bij aanwezig zijn. Maar mocht je dus niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je gewoon altijd op tv kijken. Op 1 Camper TV, Omroep Veldhoven, RTV Horizon en Camper TV.

de hits, maar natuurlijk ook de mooie gouden ouwe hoor je hier allemaal. Fleetwood Mac en Everywhere komt uit 1988. En Usual en Imal Angel en Moving to the Sun, altijd leuk om te doen. En we staren naar de zon en kijken er weer om naar uit. We gaan eens terug naar 1965, doen dat niet voor niets, want er is namelijk een nieuwe plaat uitgekomen van Mau P. En die heet Just a Little, maar we gaan eens luisteren naar The Boo Drummers. Just a Little.

Natuurlijk wil de jeugd altijd iets anders en iets nieuws, maar ze grijpen toch regelmatig terug in de tijd. Deze keer naar 1965, de Boo Brummels en Just a Little. Het werd in 2002 ook al een keer op plaat gezet door Liberty X en werd toen ook een grote hit.

deden dat met Alan Clark en Blow Me Away. Ach, heerlijk nummer. Een outro daarvoor, een Boogie and Down uit 1983 dus. Het iconische Zwitserland-merk, dat valt in Brabantse handen. Jazeker, het valt in Brabantse handen en dat is hartstikke mooi. Want ik gebruik het namelijk zelf als je mij voorbij ziet komen en het ruikt naar een babytje. Dan heb ik die shampoo gebruikt. En Unilever heeft het verzorgingsmerk Zwitserland verkocht aan Royal Sanders met het hoofdkantoor in Vlijmen. En daardoor krijgt het merk een herkenbare geur en een bekende kleur, een Brabants tintje. Royal Sanders is bekend van onder andere het melkmeisje van Gils en Oderex. Hoeveel geld er is betaald, dat wordt niet gezegd.

0: nieuws uit Heesseleende, Kralendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon. Popwijzer. Licht aan de muzikale horizon.

Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer, het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

Hier in de studio wordt uit volle borst meegezongen. Zijn mensen op leeftijd? Ik weet het, ik weet het. Toch, hartstikke mooie opname in 1984. Paul Young en The Love of the Common People. Van harte welkom, tweede uur popwijzer. En ach, er is zo mooie muziek gemaakt. En uit Nederland afkomstig, de nieuwe single van Douwe Bob. Note to Myself. I can still

Wat een fantastisch nummer, hè? Steve Harley en Cockney Rebel. De plaat komt uit 1975. Dan mag je het gewoon nog een plaat noemen. En daarvoor hoorde je natuurlijk Note to Myself, de nieuwe opname van Douwe Bob. 2004 en september. Hier is Green Day. Wake me up.

formatie uit onze regio. De muziek die doet er niet voor onder. Je hoort het direct. Ze komen op 13, 14, 15, 19, 20 en 21 november in de Ahoy Hallen in Rotterdam. En we zijn erbij, zeker weten. Green Day daarvoor en Wake Me Up When September Ends. Popwijzer elk weekend te beluisteren. En we gaan zo heel af en toe ook lekker ver terug in de tijd. We doen dat deze keer met de mannen van de popmuziek.

De opvoeding krijg je natuurlijk altijd thuis. Er was verschil tussen links en rechts, dat is een heel verschil. Maar er was geen verschil tussen de Beatles en de Rolling Stones. Je moet van beide kunnen houden. Dus vandaar de Rolling Stones en de Beatles achter elkaar gedraaid. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en de Rolling Stones met Get

Nieuwe opname van Marshmello samen met Cameron Whitcomb. Die scoort hit na hit op dit moment. En een nieuwe opname mag er altijd gedraaid worden in Popwijzer. Een snelle en Miss Montreal daarvoor met September. En hier is Van Dick Hout.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons.

0: You better.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws van bij ons, de hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.